0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Jy

Nog een van my gunstelinge, maar daar is nog baie op pad. Ons gaan nie al die geheime laat uitlaat nie, maar hier is ons nog so voorsmaakie. Dis die galop van die suikerryke.

With Love Again here on Helderberg FM 93.6. Hello, if you've just tuned in, you're once again at the right place at the right time. This is your Saturday Social, proudly sponsored by Subaru, with me, Heinz Schofield. Maar wacht een bietjie, kijk weer naar die tijd. Dit is 5 uur, daar beteken dit is tijd voor Afrikaans Boer. Soos altijd, Afrikaans Boer is met trots geboren.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Hier so is het voor jou, Elizabeth. Dis John Boucher met Noord, featuring Tashay.

0: wees.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
3: Yeah! Hierso is hy, soos gevra deur Barend, van Kurt Arm. Hier is het nieuwe liekie van hom, Lang Arm en Liefde. Geniet

0: Danny Smoke met Belove hierso op Helderberg FM 93.6. Jy het nou geluister na Afrikaans Boom met my, Heinz Schofield. Welkom, weer eens, as jy nou hierso is. Dit is ongelukkig daai tyd vir my om tot ziens te sê. Eerstens het ek gevra nog vir jou, wat ons nou net gehad, die onderhoud met Jan, oor hulle nuwe liekie Tant Tillin. Ek het gevra, wat het jy gedink van die liekie? Waarin het jy die gehad om te sê?
1: Mans, nee, ek like al hulle liedjes en muziekvideo's. Ek like die heren vooral ook. Ja, ga kijk weer naar muziekvideo. Hy taai nie vat iemand handschoentjes aan nie, hoor.
0: Dit kom so voor, hoor. Redig is het een tawe tannie daar. Ek denk ons allemaal ken so type tannie. In een vorm of een ander. Maar yes, baie dankie weer eens dat jy saam met my vandag hier so was en die saam gesels het, saam geluister het. Dit is altyd een eer om die lig en die tyd saam met jou te kan deel. En so, dan moet ek eerstens dankie sê aan Unati, so kom een eer, jou eer van slegs Afrikaans muziek op Helderberg FM 93.6 tot een einde. Afrikaans Bo is met trots geboor deur die Unati Groep. Die Unati Groep is jou alles in een subcontracteer vir elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies. Vertrou hulle vir professionele diens wat reg gedoen word. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. Baie dankie aan Unati en natuurlijk dankie vir jou Saturday Social wat trots geborgen word deur Subaru. Thank you for spending your part of your weekend with us on Helderberg FM. Saturday Social is proudly driven by Subaru Somerset West. Whether your Saturday is still going strong or you're heading home after a day well spent, Subaru is ready for every adventure. Visit Subaru Somerset West at Gant Center in Strand and discover confidence in motion. Subaru, confidence in every journey. Van my kant af, Heinz Schofield is so, dankie weer eens en mag dit goed gaan, het 'n lekker naweek verder en tot en met volgende week. Tot ziens!
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6
3: Hier vir jou.